0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.

wachten en maar vragen. Zoveel nachten, zoveel dagen. Wanneer ben ik jarig, mama? Wanneer ben ik jarig, pap? Zoveel dagen, zoveel nachten, zoveel spannende gedachten. Kaarten, brieven en visite, slingerstaart en appelsap. Mama, papa, zeg me toch.

0: En maar wachten en maar vragen, welke jurk zal ik dan dragen? Mag ik in het grote bed dan? En wat krijg ik voor cadeau? Pap, gaan we weer schatten zoeken? Mama, maak je pannenkoeken? En...
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cros-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

achter mij, de lage vlakte achter mij. Ik laat mijn land voor wat het is, mijn huis, mijn hart en mijn bezit. En ik volg het spoor van oude schepen, ver voorbij de evenaar. Ik volg het spoor van wie mij lief is, zo heeft mijn hart de koers bepaald. Want zuid

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreblanden, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat melden de hulpdiensten de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na een zware aardbeving van ruim 7 eerder op de dag, die veel schade aanrichtte. In Kashima worden nog 10 mensen vermist na de gedeeltelijke instorting van een winkelcentrum door een gasexplosie. De vele doden? Het aantal is nog niet bekend. Er zijn minstens 4 mensen gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdienst de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na een zware aardbeving van ruim 7 eerder op de dag, die veel schade aanrichtte. In Kashima worden nog 10 mensen vermist na de gedeeltelijke instorting van een winkelcentrum door een gasexplosie. De vele doden, het aantal is nog niet bekend, er zijn minstens 4 mensen gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is hem?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij?

0: per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven naar de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Furt. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreblanden, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdiensten de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
1: Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Dat zei Zelensky dinsdagavond in Washington na een ontmoeting met de Amerikaanse president. Hij sprak vervolgens met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op een gezamenlijke productie. Trump had dit eerder deze maand al aangekondigd tijdens de NAVO-top in Turkije. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Furt. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Welke vinylsingles komen deze week tevoorschijn uit Castro Radio?
1: De beste muziek.
2: De beste muziek, die vind je hier.
1: Met daarbij ook het meeste plezier.
2: In deze show.
3: De beste muziek.
4: 60 jaar platenkast. Rozo Radio.

En daar zijn we dan weer, live uit Studio Doelen met de platenkast, inderdaad. Buiten vallen de mussen van dak, maar hier is het lekker koel in de Roosje Studio in de Doelen natuurlijk. En we hebben weer een hele mooie lijst samengesteld. Ik was hier al heel vroeg vanmorgen om alle plaatjes uit de kast te halen. Had ik ook nog een verkeerde foto op Facebook gezet. Ik had de cd's gefotografeerd. Dus ik denk, oh, eventjes veranderen. Dus het zijn echt singeltjes en wil je komen kijken? Kom maar kijken, Arie Lex op de draaitafel. En dat allemaal tot 12 uur. Veel plezier.

0: Mocht je wat later zijn ingeschakeld, u luistert naar Roosje Radio, maar dat wist je natuurlijk, de platenkast. En vanmorgen hebben we weer een aantal plaatjes die uit de kast zijn gekomen. Dat is raar gezegd, maar het is wel zo. De eerste was aardig grijs, want er zat heel weinig bas in die plaat. Maar...
1: De winkel,
0: ja. Daarvoor hadden we daarna de Blue Diamonds All of Me, de megamix van Boney M en Brass in Pocket. Ja, er zijn plaatjes, denk je, hey, die ken ik niet. Of je zegt gewoon, nou, denk ik wel. Maar die is ook al heel oud. Wat dacht je van de volgende? Jerry en Mary Bij. Ja, oftewel de zangeres zonder naam en haar broer en de bedelaar van...

voor die oude mensen met hun diep doorbloed gelaat. Heeft mijn hart dat altijd wijd open staat, omdat hen het harpen wel leed. Al de braak nu grijze haren en een blik zo

Was weer een leuk rijtje zo. Elvis natuurlijk met Return the Sender, The Darts. De nummer voor haar plaatjes natuurlijk. Net als de Burbies van Jewel Ickens. Over de jaren 60 gesproken. Oh, wat dacht je van deze? Hier is Willeke. Spiegelbeeld. MUZIEK

Ja, persoonlijk vind ik het nog een beetje te vroeg voor een glaasje sherry. Maar waarschijnlijk heeft het over een meisje die... Het vers natuurlijk, je hoorde het al, The Four Seasons. Daarvoor de Dolly Dots met de rollerskating. Ik heb nog een harmonica duo Schriebelt und Hoepert van de Lubbel Larry van Tiffany. Bijna 11 uur. Even kijken, is ook leuk. Rose Garden, Lynn Anderson,

Dr. Hoek, de man met dat lapje voor zijn oog. Ja, inderdaad. Die had geen haakring gekregen of zo. Maar gewoon een oogziekte, helaas. I Love It Well van Ellen Page en Barbara Dixon. Man met de Franse disco. En Billy Wyman, Je suis une rockstar. Dus we waren toch in de Franse buurt van Billy Wyman. Ja, als je zo in de kast duikt en je pakt links en je pakt rechts, boven en onder, daar kom je soms hele leuke dingen tegen die bijna iedereen vergeten is. Hier is Mieke Telkamp en het dorpje van Sint Bernadette.

Uit de gelijknamige film Night Fever natuurlijk. Daarvoor hadden we Plebs. Ik wist niet dat ik kwaad weer. En Checking Stevens, die had het over zijn Julie. En Dixie, daar is het gauw altijd wat mee voor een gezellige vrouwtje. Dus vandaar nummer 3 op onze lijst. En we hebben er nog steeds. En maar eerst nog een gouden ouwe van The Sweet Funny Funny.

The Three Stoppers, what's in a name? Ja, vroeger verzonnen ze allerlei namen. CC, Dobby Dobby Dom. Ja, ze hadden het ook op het hoesje gezet. Want dan wist ik dat ik lekker mee kon zingen altijd. We hadden ook nog Sjolet Welligheden van Bill Haley en de Scummets. Niet te vergeten natuurlijk Amsterdam. Dat was natuurlijk het... hoe heet het ook alweer? Songfestival verleden. Juist, ja. Even kijken hoor. Oh, hier is die. En ja, we worden mee geconfronteerd. Maar we blijven meezingen en meelachen. Je wordt ouder papa. Peter Koelewijn.

We hoorden ook nog Freddie James met Hollywood, de opvolger van Get Up and Boogie. En we natuurlijk ook The Kids nog met The End of the Show. Dit programma is bijna afgelopen en het wordt herhaald dinsdagavond tussen 8 en 10. En dan kunt u ook weer alles lekker luisteren. Volgende week dan zijn we er gewoon weer. Hey, Arie. Ja, dan gaan we weer voor de kast staan. En dan trekken we er weer zo'n 40 plaatjes uit. En wat het dan wordt, ik weet het zelf ook nog niet. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Duitse autofabrikant BMW schrapt tot eind volgend jaar 8000 banen via natuurlijk verloop en vrijwillige vertrekregelingen. De autofabrikant kampt al langere tijd met hoge kosten en een zwakkere vraag door toenemende concurrentie uit China. Eerder kondigden andere grote Duitse autofabrikanten, net als BMW, al forse bezuinigingen aan. De bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De sector staat zwaar onder druk en vreest dat de aangekondigde accijnsverhoging per 1 januari de situatie verder zal verergeren. Alleen de verkoop van alcoholvrij bier steeg met zo'n 8%. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenking ontbreken nog. Volgens ING zal in 2027 de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Die verwachting is gebaseerd op nieuwe Europese regels die autofabrikanten verplichten strenger aan uitstootnormen te voldoen. Lukt dat niet, dan riskeren ze forse boetes. Daardoor zullen fabrikanten elektrische auto's aantrekkelijker en betaalbaarder maken voor consumenten. Het weer nog. Vanmiddag stijgt de temperatuur op grote schaal naar tropische waarden van 30 tot lokaal 35 graden. Op de Waddeneilanden blijft het tot 25 tot 29 graden iets koeler door een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Bij een proef in Amsterdam mogen brandstofauto's tijdelijk ook parkeren op laadplekken voor elektrische voertuigen. Het idee is dat laadpalen zo beter benut worden omdat elektrische auto's die al vol zijn de plek anders onnodig bezet houden. De gemeente wil hiermee slim omgaan met de schaarse parkeerruimte in de stad. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenkingen ontbreken nog. De bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De sector staat zwaar onder druk en vreest dat de aangekondigde accijnsverhoging per 1 januari de situatie verder zal verergeren. Alleen de verkoop van alcoholvrij bier steeg met zo'n 8%. Het weer nog zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. Eén jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. De politie onderzoekt of een auto die vanochtend in het water bij Engelen is gevonden verband houdt met recente bekladdingen tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De auto was volgens de politie eerder gestolen. Duikers hebben niemand in het water aangetroffen. De forensische recherche onderzoekt de zaak en bekijkt camerabeelden. Ook worden getuigen gehoord. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenkingen ontbreken nog. Het weer nog, zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

means survival.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. Wetenschappers hebben bewijs gevonden dat onder andere bij de ziekte long-covid spierweefsel wordt beschadigd. Uit onderzoek blijkt dat patiënten met deze aandoening afwijkingen hebben in spiercellen, waardoor ze sneller vermoeid raken. Dit verklaart mogelijk waarom inspanning bij deze mensen leidt tot ernstige klachten en langdurige uitputting na fysieke activiteit. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. Eén jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. Het weer nog zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

mijn gezicht. Ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. Onder de moestuinen rond de fabriek van Chemours in Dordrecht krijgen de komende jaren schone aarde. De grond is vervuild met PFAS, een schadelijke chemische stof die afkomstig is van de betreffende fabriek. Na een succesvolle proef op 3 locaties worden de herstelwerkzaamheden uitgebreid. Het bedrijf betaalt de kosten die naar verwachting tientallen miljoenen euro's bedragen. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Het weer nog, zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

0: pale corn.
1: Per dag. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. Onder de moestuinen rond de fabriek van Chemours in Dordrecht krijgen de komende jaren schone aarde. De grond is vervuild met PFAS, een schadelijke chemische stof die afkomstig is van de betreffende fabriek. Na een succesvolle proef op 3 locaties worden de herstelwerkzaamheden uitgebreid. Het bedrijf betaalt de kosten die naar verwachting tientallen miljoenen euro winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd de Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 11.

0: 1200 Palestijnen omgekomen. Het weer nog, zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: die geef je.
1: Dat is precies Marie-Louise. Marie-Louise, ik heb geen trek. Ik ben nat, recht op mijn. Ben geen Marie-Louise of hoop, maar voor de sloop.

0: Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen in Iguazu in Brazilië. Zijn identiteit werd bekend nadat eerder dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis, zijn nog niet bekend. Moestuinen rond de fabriek van Chemours in Dordrecht krijgen de komende jaren schone aarde. De grond is vervuild met PFAS, een schadelijke chemische stof die afkomstig is van de betreffende fabriek. Na een succesvolle proef op drie locaties worden de herstelwerkzaamheden uitgebreid. Het bedrijf betaalt de kosten die naar verwachting tientallen miljoenen euro's bedragen. De Oekraïnse president pakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens die heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk reden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Het weer nog zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden.
2: Uur, dag na dag.

0: Kiesdag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het onder de moestuinen rond de fabriek van Chemours in Dordrecht krijgen de komende jaren schone aarde. De grond is vervuild met PFAS, een schadelijke stof die af

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. Onder de moestuinen rond de fabriek van Chemours in Dordrecht krijgen de komende jaren schone aarde. De grond is vervuild met PFAS, een schadelijke chemische stof die afkomstig is van de betreffende fabriek. Na een succesproef op 3 locaties worden de herstelwerkzaamheden uitgebreid. Het bedrijf betaalt de kosten die naar verwachting tientallen miljoenen euro's bedragen. De Oekraïense Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winter- en restaurants inkomsten mislopen. Ondernemers die al moeite hadden om te herstellen na de coronacrisis houden hun hart vast nu de branden opnieuw toeslaan en vakantiegangers massaal annuleren. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Goedenavond.
5: Goedenavond.
4: Goedenavond. Goedenavond.
6: Goedenavond.
7: Welkom,
8: everybody.

0: En een heel goede avond. Welkom bij Doos van de Dees.
1: Ja, welkom.
0: Bij Chico.
1: En Kees.
0: Het weer een uurtje heerlijke oude muziek. Ja, vorige week was het geen live uitzending.
1: Nee,
0: maar... Door diverse omstandigheden, maar deze week weer wel.
1: Ja, maar vorige week was het ook wel leuk hoor.
0: Die herhaling.
1: Ja, zeker.
0: Die was ook leuk.
1: Ja, ja.
0: Herhalingen zijn altijd leuk. Op de tv doen ze niet anders als herhalingen. Oké. Maar deze is weer live, dus...
1: Ja, iedereen van harte welkom weer in ons live programma Doos werden deed. Bij Sikkel en Kees.
0: Ja. En bij Gulzo Radio.
1: Ja, zeker.
0: We gaan beginnen met het eerste uurtje sowieso met wat lekkere gouden ouwe. Dat doe ik om te beginnen met Neil Diamond. Hij is ondertussen 85 jaar. Hij heeft nog steeds Parkinson. Ja, daar gaat niet over natuurlijk.
1: Nee, daar gaat niet over. Nee.
0: Daar gaan we twee nummers van draaien. Solitary Man, I Am, I Said. En daarna twee nummers van Roger Whittaker. Die is in 2023 overleden op 87-jarige leeftijd. Hij kwam uit Engeland. We gaan twee

0: Roger Whittaker met The Last Farewell. Ja, de volgende vier die we voor jullie gaan draaien, dat worden er twee van Tom Jones. Namelijk Thunderball. Het is de James Bond film uit 1965 met Sean Connery. Thunderball. En With These Hands. Maar de eerste twee nummers zijn van Frank Ifield. Hij overleed op 86-jarige leeftijd in 2024. Nog niet zo lang geleden dus. En we gaan draaien I Remain. Hier zijn ze weer, alle vier. Te beginnen met Frank Ifield.
1: Ja.

0: Tom Jones en Thunderball van de James Bond film uit 1965. Geweldige stem heeft die vent, hè?
1: Zeker.
0: En nog steeds. Ja, het wordt op het moment wel iets minder, maar het nog steeds een goede stem.
1: Volgens mij is het allemaal oké. Het wordt allemaal wat minder.
0: Harry Nilsson. We gaan er twee nummers van draaien. Harry Nilsson was aardig bevriend met de Beatles. Vooral met John Lennon. Harry Nilsson overleed al op vrij jonge leeftijd.
1: 52 jaar, ja.
0: Ja. 1994. Ja. We gaan draaien in 1941. Zo heet het nummer toevallig. The Moonbeam Song. En daarna Glenn Campbell met Wichita Lineman en Galveston. En Glenn Campbell die overleed op 81-jarige leeftijd in 2017.
1: Ja.
0: We gaan ze alle vier weer draaien. Het zijn weer vier hele mooie. Hier komen ze. Harry Nilsson. 1941.
1: Tijd geleden.

0: zijn tijd bij de Monkees. Maar daarna heeft hij ook veel mooie soloplaten gemaakt. Hij overleed in 2021, 78-jarige leeftijd. We gaan het nummer Joanne draaien. En
1: 81. Toch? 78.
0: Joanne gaan we draaien van hem en Silvery Moon. En daarna krijgen we David Cassidy. Die kennen we natuurlijk allemaal van de Adams Family. Nee, ik wou zeggen Adams Family. Het was de Patrick's.
1: De Patrick's Family, ja.
0: De Patrick's Family, die tv-serie. Ja,
1: Michael. Nou, ze leken wel een beetje op de Adams Family, hè.
0: Twee nummers ook van hem. How Can I Be Sure en Daydream. Ze komen dus alle twee uit tv-series ook eigenlijk.
1: Ja, toch uit Amerika, maar...
0: Ja,
1: ook
0: Amerika.
1: Uit de tv-series.
0: En ook uit de tv-series, hè? De Monkees en de Patrick Family. Oké, we gaan ze weer draaien, alle vier. Hier komen ze. Michael Nesmith om te beginnen. Joanne.

0: Dat was David Cassidy, had ik al gezegd, 2017 overleden op 67-jarige leeftijd. Was ik vergeten te vertellen, denk ik. Dat was How Can I Be Sure en Daydream. Ik heb er nog eentje. Dat wordt er eentje van de Beatles. Ja, ik ken ze natuurlijk niet overslaan.
1: Nee, zeker niet.
0: Het wordt er eentje van in 2001 overleden George Harrison op 58-jarige leeftijd. Ook al zo jong, ja. Hij schreef het nummer Old Brown Shoe als B-kantje van... Nou, dat ben ik even kwijt. Het was een B-kant in ieder geval in 1969.
1: Was het niet een B-kantje van John Lennon?
0: The Ballad of Johnny Yoko kunnen, hè?
1: Die was het, ja.
0: We gaan hem draaien. Tot slot, tot de klok van 9, The Beatles.
2: The Beatles!
3: Here they are, the greatest of all time, The Beatles.

0: Everybody had a good time. We hoorden Album I'm Few. Er zaten twee basgitaren in. Eentje werd gespeeld door George. En eentje werd gespeeld door Paul.
1: Toch wel Paul.
0: Twee basgitaren.
1: Ja.
0: Ja, dat was het eerste uurtje. Ja, bijna.
1: Bijna, ja.
0: Everybody had a hot year.
1: Je gaat het eerste uurtje vol zingen.
0: Everybody had a good time.
1: Okay. Ja, jongens.
2: De muziek is heter. Je radio klinkt beter. Het is zomer. Rozo Radio. De zon schijnt. Je voelt je onbezorgd en vrij. Met het geluid van je zomerradio. Rozo Radio. Dit is Rozo Radio. Rozo Radio.
3: Goedenavond.
1: Ja. Goedenavond. Allemaal. Dit is Rozo Radio, inderdaad. Het tweede uur. En jij was geëindigd met George Harrison.
0: Ai.
1: En er is ook nieuws over de Beatles.
0: Komen weer bij elkaar.
1: Nee, dat niet. Dat zou wel heel moeilijk zijn. Maar, ja. De aftelklop van de officiële wedstrijd van de Beatles liep vandaag af om 2:00.
0: Ik heb er iets van gehoord.
1: Dat was Nederlandse tijd.
0: Ja.
1: En onthulde de officiële aankondiging van een uitgebreide speciale editie van het album Rubber Soul.
0: Ah, oui.
1: Ken je hem?
0: Heel goede LP.
1: Uit 1965.
0: Heel goede LP. Ja.
1: Hij zal op 2 oktober verschijnen in 2026.
0: En hij is weer opnieuw geremasterd.
1: Hij is opnieuw geremasterd.
0: Door Giles Martin. Ja. En dat is de zoon van George Martin.
1: Zo is het. En nou we toch bij de Beatles zijn.
0: Wie?
1: Wij.
0: Ja. In My Life.
1: Van Rubber Soul. En daar heb ik 3 nummers van.
0: Oh, okay.
1: In My Life, Norwegian Wood en Drive My Car. There.

0: Dus de LP Rubber Soul, een leuk cadeau voor de kerst.
1: Ja, ik denk het wel, aan de kerst. Ja, zeker oktober, ja. Ja, je begrijpt wel dat ik allemaal 3 in 1'tjes heb. Ik maak me eigenlijk er vanavond heel makkelijk vanaf. De volgende band is de Moody Blues. De Moody Blues die kwamen volgens mij uit Birmingham, als ik het niet...
0: Ja, ik dacht Manchester, maar het kan zijn. Okay. Hoor.
1: Ja, het zou kunnen. Ik dacht Birmingham, maar dat maakt niet uit. Ik heb 3 nummers van de Moody Blues.
0: Ja, er kwamen er 3 uit Birmingham en 3 kwamen uit Manchester.
1: Oké, okay. Nou ja, je zin. Het eerste nummer is Go Now. Het tweede nummer is The Story in Your Eyes. En het derde nummer is Just a Singer. We gaan beginnen met Go Now. Moody Blues.

0: De Moody Blues. I'm just a singer in a rock and roll band. En we hebben weer een Engelse band.
1: Hey. Ja? Ik zat net te kijken. Die, van die 8 leden die in de Moody Blues hebben gezeten. Hier, ja. 8 leden hier zo. Die allemaal in de Moody Blues hebben.
0: Zijn allemaal overleden.
1: Zijn allemaal overleden.
0: De laatste in 2025 zie ik.
1: Ja, op eentje na. Ja. De enige die nog leeft is Justin Hayward. De zanger van de Moody Blues.
0: Onvoorstelbaar.
1: En 79 is die. Ja. Die leeft nog.
0: Ja. Justin Hayward. Ja, inderdaad. Ja, de volgende band, dat is ook weer een Engelse band. En die heette The Kinks. En die zijn opgericht in 1962 in Londen, Kees.
1: Ja.
0: Dus, hij bestond toen de tijd uit de broers Ray Davies en Dave Davies. Dat waren eigenlijk de oprichters, zeg maar.
1: Ja.
0: En we hadden Piet, ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar Quaife. Heel moeilijke naam. Piet Quaife, denk ik. Ja,
1: bassist.
0: En Mike Avro.
1: Drums, ja.
0: Ja, dat waren ze. Ik heb 3 nummers. Waterloo Sunset, You Really Got Me, and All Day and All of the Night. Daar komen ze. Kings, Waterloo.

0: The Kinks. De volgende band, dat zijn de Hollies. Ook weer een band uit. Wat kan je verwachten?
1: Engeland.
0: Uit Engeland. Een Britse band van de jaren 60 en 70. Nou. Hun eerste stabiele bezetting bestond uit Clark Nash, lead gitarist Tony Hicks, basgitarist Eric Haddock en drummer Don Redbone. Redbone werd eind 1963 vervangen door Bobby Elliott. En terwijl Haddock halverwege 66 werd vervangen door Bernie Golvert. En dat was de bassist.
1: Bassist. Ja. Ja, ze kwamen trouwens uit Manchester.
0: En
1: je had gelijk toen straks van die Moody Blues.
0: Ja.
1: Je had gelijk, het was Birmingham.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Heb ik ook een keer gelijk, Kees.
1: Ja. 1-1.
0: Ik ga drie nummers laten horen van de Hollies. En het eerste nummer is uit 1966, dat is Bust Up. En het tweede nummer is He Ain't Heavy, He's My Brother uit 1969. En The Air That I Breathe uit 1974.
1: Ja.
0: Hier komen de Hollies.

0: Ja, all I need is the air that I breathe. Maar die air is hier wel erg warm, Kees.
1: Het is behoorlijk.
0: Het is behoorlijk warm in de studio. Ja, een Nederlandse band. Een Nederlandse band. En het heet dan Shocking Blue.
1: Shocking Blue,
0: ja, Shocking Blue.
1: Shocking.
0: Opgericht in 1967 door Robbie van Leeuwen.
1: Dat zal in Den Haag geweest zijn,
0: ja,
1: denk ik.
0: Gitarist van Emotions. Dat klopt, ja, dat was in Den Haag. Ik heb ook drie nummers weer van Shocking Blue. En dat is de eerste nummer, Venus. Het tweede nummer is Mighty Joe. En het derde nummer is Long and Lonesome Road. Hebben die nou ook nog een nummer 1 in Amerika gehad, Kees?
1: Ja, met Venus.
0: Met Venus, hè?
1: Ja. Ja. Volgens mij 2.
0: 2.
1: Volgens mij Long and Lonesome Road ook. Maar dat weet ik niet zeker. Okay. Kan ook Mary a Railroad Man zijn. Ze hebben 2 in nummer 1.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan beginnen met Venus. 1, 2, 3, 4. En dat was trouwens Mariska Virus, hè? Die hier zong.
1: Ja.

Shocking Blue die had inderdaad één nummer 1 hit in Amerika op 7 februari 1970. En dat was inderdaad het nummer Venus. En op de eerste plaats van de Amerikaanse Billboard Top 100. Het was de eerste Nederlandse band die dat haalde. Venus, ja inderdaad. Het volgende nummer is Mighty Joe.

0: Ja, dat waren ze.
1: Ja, dat waren ze.
0: Van Shocking Blue.
1: Shocking Blue.
0: Dus ze hadden maar één nummer 1 hit.
1: Ze hadden maar één nummer 1 hit in Amerika, ja. De volgende band, dat is een Nederlandse rockband, opgericht in 1961 in Den Haag, onder de naam Tornados. Ken je ze?
0: Tornados, ja.
1: Tornados.
0: Zeker. Ja.
1: Ze verwierpen,
0: Kalmering, denk ik.
1: Wereldwijd bekendheid met hun naam, Golden Earring. En wel met de nummers Reda Love in 1973. Dat nummer werd een nummer 1 hit in Nederland. En dat werd een nummer 10 hit in de Verenigd Koninkrijk. En een nummer 13 in de Amerikaanse hitlijsten. Back Home in 1970. Twilight Zone in 1982. En When the Lady Smiles in 1984. Tijdens hun carrière hadden ze bijna 30 top 10 singles in de Nederlandse hitlijsten. Ze brachten wel liefst 25 studioalbums uit. Helaas, ze bestaan niet meer. Maar toch, terug in de tijd. We beginnen met Back Home, daarna Twilight Zone en When the Lady Smiles. Golden Earring.

0: Ja, je zou de volgende week mee kunnen beginnen weer.
1: Dat gaan we zeker doen. En ik had nog een Nederlandse band. Earth and Fire. Met 3 nummertjes. En die gaan we ook zeker volgende week draaien.
0: Ah, ook een leuke band. Earth, Wind and Fire.
1: En dat was met Kaagman.
0: Ja. Nou, het zit erop voor vanavond. Ja, ja. Het grote nieuws was dan toch vanavond. In oktober komt er de LP Rubber Soul opnieuw geremixed en geremasterd opnieuw uit.
1: Zo is het.
0: Ja.
1: We wachten
0: het af, ja.
1: Op het resultaat. Zeg maar.
0: En dan draaien we weer wat nummers van.
1: Ja.
0: Tot die tijd. Zolang hoef je niet te wachten. Want volgende week zijn we terug.
1: Zeker.
0: En vrijdag zijn we er ook alweer.
1: Ja, het is van 10 tot 12.
0: Latertje.
1: Te luisteren. Ja,
0: ja, een latertje. En anders bij uitzending gemist bij de ORTS.
1: Altijd,
0: en, ja. Volgende week zijn we weer live.
1: Zeker.
0: Toch? Hoe warm het ook is.
1: Maakt niet uit.
0: We zijn al live.
1: We zijn aanwezig.
0: Voor nou, fijne avond nog.
1: Ja, voor iedereen wel trusten. En voor degene die nog opblijven.
0: Fijne avond.
1: En fijne avond.
0: Ja. Doei, doei, doei.
1: Ik zou zeggen, houdoe.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parquet in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. In België is een natuurbrand in het Waasland geblust nadat zo'n 15 hectare natuur in vlam opging. Opvallend is dat er dit jaar al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel 2024. Brandweer en boswachters blijven waakzaam vanwege de aanhoudende droogte en hoge temperaturen die nieuwe branden in de hand werken. En de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve heeft de rente onveranderd gelaten. Toch waren er dissidente geluiden, twee bestuursleden stemden voor een renteverhoging. De Fed wil meer bewijs zien dat de inflatie richting de doelstelling van 2% beweegt, voordat verdere stappen worden gezet in het monetaire beleid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

say there is no reason, but you still find cause to doubt me.

geesten dansten zij dwars door de muur. Een grote vleermuis speelde orgel, het was een vreselijk geluid. En alle beenderen die kraakten en de heks blies op een

Pietje Patje Poe, oogjes toe. Nou geen traantjes op je eerste schooldag. Een slap handje van je pa en een snottertje van moe.

Beetje patje poe, oogjes toe. Bij de pijn van je eerste kindje. In de gang nerveuze pa en een nerveuze moe.

0: logisch toe. 82 jaar mag het even. Je bent het nog niet zat. Je bent alleen zo moe.
1: Oké.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Een Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parket in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. In België is een natuurbrand in het Waasland geblust nadat zo'n 15 hectare natuur in vlam opging. Opvallend is dat er dit jaar al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel 2024. Brandweer en boswachters blijven waakzaam vanwege de aanhoudende droogte en hoge temperaturen die nieuwe branden in de hand werken. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parket in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.

heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.

altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.

0: Wat moet...
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.